0: Goedenacht. In Hellevoetsluis zijn vier mensen gewond geraakt bij een brand in een woning. Ze konden op eigen kracht naar buiten komen, maar hadden allemaal zoveel rook ingeademd dat ze naar het ziekenhuis moesten. De brand is inmiddels geblust. Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend. Asielzoekers kun je prima opvangen in leegstaande overheidsgebouwen of op defensieterreinen. Dat zei de burgemeester van Groningen bij Pauw en de Wit. Zij denkt dat dat de oplossing is voor het beddentekort bij het AZC in Ter Apel. Vannacht is de laatste nacht dat er asielzoekers in Groningen slapen. Vanaf morgen slapen ze in Warfum. Justitie in Amerika heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend naar E. Jean Carroll, meldt CNN. Carroll beschuldigt president Trump er al jaren van haar in de jaren 90 te hebben aangerand. Justitie denkt dat ze in de misbruikzaak tegen Trump gelogen heeft. Carroll heeft tot nu toe steeds gelijk gekregen van de rechter, maar Trump ging in hoger beroep. En het Zeeuwse dorp Zoutelanden is klaar met pizzadozen op het strand, meldt Omroep Zeeland. Op een zomerse dag eten mensen graag een pizzaatje op het strand of in de duinen, maar de dozen passen niet in de gewone vuilnisbak. De gemeente heeft daarom speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop.

Huidartsen maakt zich zorgen over zogenaamde skincare-routines die rondgaan op social media, meldt het AD. In die routines wordt geadviseerd om meerdere lagen cosmetica over elkaar op je huid te smeren. Artsen zien daardoor steeds vaker mensen die daar eczeem, acne of een allergische reactie van krijgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, meldt de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Tweede Kamer. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de drug ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen rekende af met de Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Crystal Palace stond meer dan 100 jaar droog qua prijzen, maar sinds vorig jaar winnen ze de ene prijs na de andere. Na de FA Cup en de Super Cup, nu dus ook de Conference League. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen. Kinderen in groep 8 bewegen ongeveer even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon of tablet. Dat meldt het AD op basis van een onderzoek van de onderwijsinspectie. Wel komen steeds minder kinderen op de fiets naar school en spelen ze minder vaak buiten. Frankrijk zet zich schrap voor de finale van de Champions League komende zaterdag. Paris Saint-Germain speelt dan in Budapest tegen Arsenal. Als ze winnen wordt het groot feest, maar vorige keer liep dat uit op rellen. De Franse politie zet daarom in het hele land tienduizenden extra agenten in, de meeste in Parijs. Voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over en dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint fris, maar het warmt vandaag snel op. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. De zon schijnt volop en hier en daar is er ook wat sluierbewolking. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

0: Q Music.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, staat in de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Kamer. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder in ons land te maken met huiselijk geweld. De burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar een paar dagen. Er zijn genoeg overheidspanden beschikbaar, zei de burgemeester bij Pauw en de Wit.
1: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
0: Ze is bang dat als er niets gebeurt, straks mensen weer buiten moeten slapen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een 32-jarige autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. En voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Gisteravond was de finale tegen het Spaanse Rayo. Het werd 1-0 voor de Engelsen en dat klonk zo bij Ziggo Sport.
2: Tweede paal zou kunnen, schieten kan ook. Batalla lost en 1-0. 1-0 Crystal Palace, doelpunt van Mateta.
0: Het gaat lekker met Crystal Palace. De Londense club won eerder al de FA Cup en een Engelse Super Cup. En nu dus ook een Europese prijs. Zaterdag is alleen nog de finale van de Champions League. En die strijd gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog vandaag. 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
3: Op zoek naar nieuwe woonideeën? Bij Henders en Hezel en Knibbeler Wonen op Retailpark Roermond krijg je inspiratie en persoonlijk advies.
4: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
5: Nieuwsgierig naar parketten op vloerverwarming? Kijk op bloemenparket.nl.
6: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
5: Bloemenparket Kerkrade. 2 generaties kennis, ervaring en vakmanschap.
7: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
2: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voorwie.
5: KWF. Tegen kanker voor het leven.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting. Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
17: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!

Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Lieve Kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
8: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, staat in de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Kamer. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder in ons land te maken met huiselijk geweld. De burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar een paar dagen. Er zijn genoeg overheidspanden beschikbaar, zei de burgemeester bij Pauw en de Wit.
9: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
8: Ze is bang dat als er niets gebeurt, straks mensen weer buiten moeten slapen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een 32-jarige autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zitten is niet bekend. En voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Gisteravond was de finale tegen het Spaanse Rayo. Het werd 1-0 voor de Engelsen en dat klonk zo bij Ziggo Sport.
10: Tweede paal zou kunnen, schieten kan ook. Batalla lost en 1-0. 1-0 Crystal Palace, doelpunt van Mateta.
8: Het gaat lekker met Crystal Palace. De Londense club won eerder al de FA Cup en een Engelse Super Cup. En nu dus ook een Europese prijs. Zaterdag is alleen nog de finale van de Champions League. En die strijd gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog vandaag. 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
11: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
12: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
11: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoor. Ontdek de mogelijkheden op ofoor.nl.
13: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
14: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoor is aanstaande zondag gewoon geopend.
13: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
15: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Goedemorgen Limburg.

0: Ondertussen zijn ze al over de helft heen. Nog een aantal concerten in het geel genomen. Ze hebben vandaag een dagje vrij, maar morgen moeten ze gewoon weer aan de bak. Hè? Niet te geloven. Als je toch ziet dat je iedere dag maar weer in het geel genomen moet staan.
1: Daniel, goed hoor. Maak je wakker.
0: Ik vind het echt super knap ook. Dat je dat... Oh, iedere keer weer hetzelfde verhaal. Dat is wel grappig, want mensen die komen binnen... die maken het allemaal voor het eerst mee. Maar jij doet het alweer voor de... 8e keer of zo. Hop, daar gaan we weer.
1: Daniel Smulders.
0: Ah ja, stuurt met heel veel. Hè. Zelfs op het moment dat je werkt aan de balie ergens. Jij doet het al voor de 500ste keer, 1000ste keer. Er zijn altijd mensen die voor de eerste keer bij je binnenlopen. Ja, toch dat gezicht opzetten. Goedemorgen, het is donderdag. We zitten op 28 mei. Vandaag volop zonnig en 28 graden. Ah, gaaf man, dat de dag van de maand de temperatuur evenaart. 28 mei, 28 graden. Dit ga je onthouden voor volgend jaar. Ik weet nog, 28 mei was 28 graden. Morgen wordt het nog warmer. Tropische maxima, 32 graden. Ook in het weekend warm, al trekken er af en toe wat regen en onweersbuien over. Temperatuur vloot erop nu. Goedemorgen daar.
2: Goedemorgen.
0: Hi, goedemorgen. Leuk dat je luistert met 13 graden. En een zonnetje in het prachtige mooie Vlodel. Nieuws van vandaag. Even wat dingen doornemen. Heel kort dan maar. Bijvoorbeeld dat Guus Meeuwis zijn shows in het PSV-stadion achter zich heeft gelaten. En iets nieuws gaat doen. Op 3 april geeft hij een concert in Rotterdam Ahoy. Dus volgend jaar. En daarmee verruilt hij na 18 jaar en 72 shows zijn grootste concerten in het PSV-stadion voor een nieuwe locatie in Rotterdam. Kaartverkoop begint aanstaande zaterdag om 10 uur. En we hebben een meest hondvriendelijke gemeente van Nederland. Altijd belangrijk. Wat is dat? Nou, kan ik je vertellen. Meest hondvriendelijke gemeente van ons land is... we moeten er ver voor de provincie uit. Het Zuid-Hollandse Barendrecht. Er zijn meer plekken gekomen waar honden los mogen lopen. Met speelstoestellen, gezellige plantjes en hekjes. Ook aan de baasjes is gedacht. Er staat een grote televisie. Oh nee. Er hangen gratis poepzakjes en er zijn ook extra hondenpoepbakken neergezet. Nu nog een wifi-punt en iedereen is gelukkig. Zometeen Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? De koning komt opnieuw naar onze provincie. En nog even, dan komt hij wonen. Zo leuk vindt hij het. En verdachte in moordzaak Paul Vossen weigert psychologisch onderzoek. Tot zo in de Q-update.

Just a Jackstyle. Turn the lights off. Q Music Limburg. Goedemorgen. Het is 7:15 geweest. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q Update. Koning Willem-Alexander bezoekt 11 juni opnieuw onze provincie. Dit keer samen met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw. Tijdens het staatsbezoek staan onder meer het Vista-college in Sittard en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum op het programma. Het bezoek draait om samenwerking op het gebied van onderwijs, technologie, defensie en de sterke band tussen Nederland en Duitsland. Morgen beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Daarbij wordt teruggekeken op de eerste fase van de pandemie, waarin onze provincie uitzonderlijk zwaar werd getroffen. Volgens MUMC Plus bestuurder Helene Mechtens kende Limburg de hoogste besmettings- en sterftecijfers van Nederland tijdens de eerste golf. Voor de onzekerheid, de snelle verslechtering van patiënten en de druk op zorgmedewerkers maakte diepe indruk. De eerste getuige die wordt gehoord is viroloog Marion Koopmans uit Stijl, volgens 1 Limburg. En de verdachte van de moord op Paul Vossen uit Herkenbosch heeft nauwelijks meegewerkt aan het onderzoek in het Pieterbaancentrum. Daardoor konden deskundigen geen oordeel geven over zijn geestesgesteldheid of toerekeningsvatbaarheid. Justitie ziet desondanks voldoende bewijs tegen de 49-jarige Duitser. Onder meer door DNA-sporen, telecomgegevens en bloedsporen. De man wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van zijn moeder. En tot zover de Q-update. Zo, houd je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Leuk dat je luistert. Situatie op dit moment voor wat betreft de wegen. In Limburg houdt rekening met de volgende vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven. Vanaf Weert Noord is het langzaam aan het rijden. Nu 5 minuten aan extra reistijd voordat je op de ring bent van Eindhoven. En de A67 wil je vanaf Venlo naar Eindhoven. Hou dan rekening met

te vermelden. Hij komt er zo meteen aan. Of is het zij? Nee, het is hij, want het is echt een superlekkere track. En zij is de zangeres. Karol G. Stay out of this, there will be. Da Corotido past perfect bij het weer. The Three Doors Down.

0: laatst geleerd dat als je wilt doen alsof je heel goed Spaans spreekt, dat je het Engelse woord voor sokken moet spellen. Dat is het Engelse woord voor sokken. Dat is socks. En hoe gaan we dat spellen? Als S-O-C-K-S. S-O-C-K-S. Ik dacht, Seattle is weer binnen, Conocido. Je hoort de Carol G. Wat een lekkere zomertrack is dat toch. Hè? Zo meteen mijn Q. Je krijgt de nieuwe Harry Styles en ook Axel met een Grosso.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, 2,99. Mooi toch?
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Attap.
3: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
4: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
6: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
7: Goedemorgen. De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij huiselijk geweld, staat in de Telegraaf. De VVD wil dat dat al kan, voordat is bewezen dat er strafbare dingen zijn gebeurd. In Engeland bestaat zoiets al. Er is een ruime meerderheid voor het plan in de Kamer. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In 1 jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder in ons land te maken met huiselijk geweld. De burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar een paar dagen. Er zijn genoeg overheidspanden beschikbaar, zei de burgemeester bij Pauw en de Wit.
8: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
7: Ze is bang dat als er niets gebeurt, straks mensen weer buiten moeten slapen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een 32-jarige autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zit is niet bekend. En voetbalclub Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Gisteravond was de finale tegen het Spaanse Rayo. Het werd 1-0 voor de Engelsen en dat klonk zo bij Ziggo Sport.
9: Tweede paal zou kunnen, schieten kan ook. Batalla lost en 1-0. 1-0, Crystal Palace, doelpunt van Mateta.
7: Het gaat lekker met Crystal Palace. De Londense club won eerder al de FA Cup en een Engelse Super Cup. En nu dus ook een Europese prijs. Zaterdag is alleen nog de finale van de Champions League. En die strijd gaat tussen Paris Saint-Germain en Arsenal. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog vandaag. 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
10: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Goedemorgen.

0: and American Girls. Dit is Q Music Limburg. Het is 10:30. Goedemorgen. Fijne donderdag vandaag.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Even kijken wat de weergoden ons brengen. Zo, die zijn goed gezind. 28 mei en het wordt 28 graden. Vandaag volop zonnig. Morgen zelfs nog warmer. En dan wordt het zelfs 32 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Ik hoor de mensen nu al weer klagen. Ah, dat is ook weer veel te warm allemaal. Hè? Ja. Het is nooit goed. Het is nooit. Nou, weet je, het is altijd de overgang. Het is altijd één dag goed en daarna is het altijd weer veel te warm. Ah ja. Weet je, en vervolgens trekken we er allemaal op uit om naar, weet ik veel, Turkije all inclusive te gaan liggen bakken in de 40 graden zon. Dus kom op. Gewoon omarm wat je gegeven wordt. Hè? Hoe zeg ik dat? Ook dit weekend blijft het warm. Er trekken wel wat regen en onweers bij over de provincie. Pas vanaf dinsdag ongeveer krijgen we wat minder goed weer. Maar ja, we gaan niet naar de 18 graden of zo. Nee, blijft gewoon lekker 22 graden of zo. Heerlijk, gewoon prima 23 graden. Lekker zonnetje. Ik hou ervan. Maas Bree, goedemorgen.
2: Helemaal, je Q.
0: Leuk dat je luistert heen naar Q Music Limburg. 14 graden in het mooie Maas Bree. Door de aanhoudende droogte geldt in onze provincie opnieuw een verhoogde risico op natuurbranden. Veiligheidsregio zit op dit moment in fase 2. Het is het hoogste waarschuwingsniveau. Nu zijn hulpdiensten en natuurbeheerders extra alert. En sommige activiteiten in natuurgebieden kunnen worden beperkt. En nu heeft Defensie de oefeningen met explosieven en open vuur voorlopig weer even stilgelegd. Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen vorige maand. Door het zomerse weer zoeken veel mensen verkoeling in het water. Maar nu waarschuwt de politie weer om verdrinking niet te onderschatten. Vooral koud water, vermoeidheid en alcohol kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Volgens hulpdiensten verloopt verdrinking vaak stil en zonder beweging. Mensen wordt aangeraden goed op elkaar te letten en bij nood direct 112 te bellen. In plaats van zelf een onvoorbereide reddingspoging te doen. Ja, kan ook niet goed aflopen. Q-update zometeen. We houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen mooie prachtige provincie. Met erin het volgende. Dat stikstof de plannen blokkeert voor een paardenrijhal bij de Brunsumer Heide. En weet je dat de koning opnieuw naar de provincie komt? Meer zo in de Q-update. Eerst Backstreet Boys. I Wanted That Way. Thank you.

Dit keer samen met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Tijdens het staatsbezoek staan onder meer het Vista-college in Sittard en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum op het programma. Het bezoek draait om samenwerking op het gebied van onderwijs, technologie, defensie en de sterke band tussen Nederland en Duitsland. En morgen beginnen de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Daarbij wordt teruggekeken op de eerste fase van de pandemie, waarin Limburg uitzonderlijk zwaar werd getroffen. Volgens MUMC-Plus-bestuurder Helene Mechtes kende Limburg de hoogste besmettings- en sterftecijfers van Nederland tijdens de eerste golf. De eerste getuige die wordt gehoord is virologe Marion Koopmans uit Stijl. L1 die bericht daarover. En tot zover de Q-update. Ik heb nieuwe muziek voor je van Alex Warren. Dat is de man die de nummer 1 positie in Nederland heeft. En misschien wel had voor aanstaande vrijdag. Want er is er al wat druk die wordt uitgeoefend op die hoogste regionen. Het is Alex Warren's nieuwe track. Met A Fine Place to Die. Krijg je zo. Even nog een snelle blik op de weg. Hoe staat het in de provincie? A2, je rijdt van Maastricht naar Eindhoven. Richting Eindhoven vanaf Nederweert zit je op 8 minuten extra reistijd. Vanaf Eindhoven naar Maastricht tussen Elslo en Meersen. 3 minuten over 3 kilometer. A67, Venlo-Eindhoven. Dat is de langste op dit moment. Een ongeluk gebeurt, zie ik net. Linker rijstrook is dicht. Stilstaand verkeer over meer dan 20 minuten. En dan is er de A73, Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. Daar zit je op 11 minuten extra reistijd.

0: Dit is Q Music.
1: Danny Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, moeten we even zoeken, maar.
3: Ja, dit is wel a fine place to die. Het is de nieuwe Alex Warren. Q.

0: Wanna Dance. Op Q Music Limburg met de minuut van Limburg zometeen. Je positieve bijdrage voor vandaag mag je er op de WhatsApp zetten. Nummer 06-33-345-345. Stuur maar door, misschien is het wel op de radio.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
3: Kippie!
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Fans van lekker zomers voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Aldi.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
8: Ja, dus...
10: Aldi. De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Een nieuwe grill. Op ons terras.
12: Sorry, het is WK.
11: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Duo Easy Fry en Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
13: Oranje fans op.

0: Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
1: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd

0: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
1: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Allen op voor Almof!
2: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Q-Music Limburg, nieuws. 8 uur.
4: Goedemorgen. Dermatologen maken zich grote zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media. Dat meldt het AD. In die make-up filmpjes adviseren influencers om allerlei crèmes en poeders over elkaar op je huid te smeren. Die adviezen kunnen juist voor veel huidproblemen zorgen, zegt ook deze arts.
5: Als een kind bijvoorbeeld heel veel gaat schoonmaken en heel veel producten gebruikt, dan kun je irritatie krijgen, droogte van de huid. Maar je kunt ook echt een allergie ontwikkelen en dat kan zich echt uiten in eczeem.
4: Hoorde je bij het AD. Voor een goede huidverzorging heb je eigenlijk maar 3 stappen nodig, zeggen experts. Reinigen, eventueel iets om te hydrateren en tot slot zonnebrand. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. Het legaliseren van goksites blijkt een belangrijke oorzaak te zijn. Ook is het lastig om van zo'n verslaving af te komen, zegt deze expert bij RTL.
6: Mensen vertellen mij dat een verslaving aan gokken voor hen soms lastiger is dan een verslaving aan cocaïne, omdat ze het casino elk moment van de dag, 24 uur per dag, in hun broekzak hebben zitten. En die verleiding er dus ook continu is.
4: Er raken ook steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs, zoals ketamine. De meest voorkomende verslavingen zijn nog altijd alcohol en wiet. Opnieuw is er iemand veroordeeld voor de dood van Matthew Perry, de acteur die jarenlang de rol van Chandler speelde in Friends. De persoonlijke assistent van Perry heeft nu 3,5 jaar cel gekregen. Hij was degene die bij Perry de druk ketamine had ingespoten, waaraan hij later overleed. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld. De drugsdealer kreeg eerder 15 jaar cel. En de burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar voor een paar dagen. Ondertussen zijn er genoeg overheidspanden beschikbaar, zei de burgemeester bij Pauw en de Wit.
7: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
4: Ze is bang dat als er niets gebeurt, mensen straks weer buiten moeten slapen. Dan nog het weer. Veel zon, droog, weinig wind. 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
8: Het begon 50 jaar geleden met hout. Toen kwam laminaat erbij. En nu ook al jaren PVC. Wij kunnen elke vloer maken. 50 jaar vakmanschap in vloeren. 50 jaar bloemenparket Kerkrade.
9: Een jaar lang naar Gaia Zoo. Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
8: Laminaat vloer leggen? Grote keuze in de showroom van Bloemenparket Kerkrade.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Goedemorgen Limburg.

0: word toch vrolijk van. Bruno Mars. Die man weet altijd de juiste knoppen te drukken als hij liedjes maakt. Hè?
1: Daniel, maak je wakker.
0: Anaatjes, Mike. Staat hij nog steeds hoog in de top 40? Ja! En niet weg te krijgen. Gewoon op het erepodium heeft hij een mooie, inmiddels bronzen plek. Hij staat er al 19 weken in.
1: Daniel Smulders.
0: Goedemorgen, leuk dat je luistert. Het is de donderdagochtend. We zitten op 28 mei. Vandaag volop zonnig, 28 graden. Morgen nog warmer, met tropische maxima tot zo'n 32 graden. Ook het weekend warm. Trekken wel wat regen, onweersbuien over de provincie. Temperatuur mei al nu. Goedemorgen, daar.
2: Goedemorgen.
0: Hey, leuk dat je luistert. 16 graden al. En een dikke, dikke grote koperen ploert aan de hemel. Een blauwe lucht. Heerlijk is het, hè? Zo lekker die ochtend ook. Heb je dat ook als je... Ik vind het heerlijk als ik dan na een nacht zweten in de woonkamer te komen. En dan de deuren open te zetten. Alle deuren en alle ramen naar elkaar over te zetten. Zo lekker, dat gevoel. Als je dan nog die koude lucht... Nou, lekker hoor. Het is, we hebben het mooi voor elkaar. Er is één probleem. Als je nu bijvoorbeeld naar Zouterlanden gaat... dan vind je daar heel veel pizzadozen op het strand. Want als het lekker weer is, gaan heel veel mensen pizzaatje eten. Lekker op het strand, in de duinen. Maar heb je wel eens nagedacht over een vuilnisbak en een pizzadoos? Wat is het verschil tussen die twee? In eigenschap. De vuilnisbak is rond, de pizzadoos is vierkant. Dat past niet. Dus heel veel mensen gooien een pizzadoos zomaar ergens weg. Of ze vouwen hem dubbel en dan in de prullenbak. Maar ja, weet je, doet twee pizzadozen in de prullenbak en het ding zit vol natuurlijk. Omdat het helemaal niet past. Dus wat heeft de gemeente nou gedaan? Speciale pizza-vuilnisbakken neergezet, zodat de dozen niet in de natuur belanden. En hoe ziet een pizza-vuilnisbak eruit? Eigenlijk heel simpel. Het zijn gewoon vier stokken. En daartussenin gooi je de pizzadoos. Zo simpel kan het zijn. Stapelt zichzelf op. Alsof je van die plastic bekertjes hebt, weet je wel. Die, van die houders bij die prullenbakken. Wat een briljant idee. Sommige ideeën zijn altijd zo simpel. Q-update komt er zo meteen aan. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Onder andere, en misschien heb je het al gehoord, de koning komt opnieuw naar Limburg. Meer zo in de Q-update.

Bijna 8:15 van Limburg komt er zo aan. Q Music Limburg. Dan ben je zo te horen, misschien wel heel de provincie. Stuur je bericht via 06-33-345-345. Eerste nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q Update. In Heerlen is vannacht een auto in brand gevlogen. Buurbewoners die vermoeden dat het voertuig is aangestoken. Samen met de brandweer hielpen omwonenden bij het blussen van de brand. Politie onderzoekt de oorzaak van het incident. Koning Willem-Alexander bezoekt 11 juni opnieuw Limburg. Dit keer samen met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier. Tijdens dat staatsbezoek staan onder meer het Vista-college in Sittard en het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum op het programma. Het bezoek draait om samenwerking op het gebied van onderwijs, technologie, defensie en de sterke band tussen Nederland en Duitsland. De verschillende gemeenten in Midden-Limburg hebben volgens cijfers van het CBS nog een flinke opgave als het gaat om opvangplekken voor asielzoekers en statushouders. Vooral Roermond, Roerdalen, Maasgouw en Weert zitten ruim onder het aantal plekken dat volgens de spreidingswet nodig is. Gemeenten als Echt Susteren en Leudal vangen juist meer mensen op dan officieel van hen wordt verwacht. En tot zover de Q-update. Nou, komt eraan hoor, minuut voor Limburg. Heb je wel eens een bericht gestuurd? Heel simpel, hè? Via de WhatsApp 06-33-345-345. Kan een tekstbericht zijn, of je kan het ook inspreken. Stuur het door en dan misschien zo wel op de radio. Toch niks te doen als je in de file staat, toch? Want ik zit even te kijken hoe druk het is, maar ik denk, pak ze er even mee. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide. 15 minuten extra reistijd, 15 kilometer aan file. En A67 vanaf Venlo naar Eindhoven. Inmiddels is daar de weg wel weer vrij na een ongeluk. Vanaf zomeren zit je nog op 10 minuten extra reistijd. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 10 minuten vertraging over 7 kilometer. Minuut van Limburg, hoor je zo naar Afrojack en Sia met David Guetta. We'll be right back.

0: het nummer 0633353545. Kun je bericht naartoe sturen, ben je misschien zometeen wel op de radio. Dat is de minuut van Limburg, zo simpel werkt het. Goedemorgen Daniel, wat een top weer vandaag. Hier meteen met de zonnebril de deur uit. Haha, zegt Stan uit Venlo. Nou Stan, jongen, heel veel plezier. Vandaag met je zonnebril op, je hebt hem nodig. Daniel, goedemorgen. Zaterdag is het zover. Groot feest. 40 jaar wordt Peter Minkenberg. We hebben er zin in. Groeten van Kai, Michael en Olaf. Nou, leuk.
1: Het is weer een nieuwe dag voor Ronnie. Je kan hem kennen van La La La. Tijd voor een zwanensjaar.
0: Oké. Geen idee hoe ik hier moet reageren.
2: Goedemorgen Limburg. Hey. De zon schijnt weer. Yes. Gas erop. Oes. Yes. Vanavond barbecuen.
0: Lekker. Ik heb gisteren gebarbecued. Wow, voor de eerste keer weer. Yay. Het barbecue seizoen is officieel geopend in Huizen Smulders. Zo, dat ding was even smerig, jongen. Maar goed, dat flink stoken, dan bak je het er wel vanaf.
3: Menno van de boetedienst, gemeente Remuun. Het wordt zweten vandaag. Zweten, zultgog. Geef gaas.
0: Het is donderdag vandaag en een zonnetje, dus iedereen is vrolijk op het werk. Dat zie je meteen, zegt Kelly. Kun je mijn collega Nout succes wensen vandaag? Groeten van Kevin, die komt uit Reuver. Goedemorgen, Q. Danielle, een fijne dag gewenst, wordt hier gestuurd door... Oh, staat geen naam bij. En attentie, attentie, Petertje uit Herkenbos, 40 jaar. Proficiat broeder en een heel fijn feest gewenst. Dan hebben we hier weer vanavond sowieso terrasweer. Daar hoeven we niet lang over na te denken. Doe de groeten aan Vigo en Saar. We melden ons om 7 uur vanavond. Groeten van Wesley. Nou, heel veel plezier daar. En hier op kantoor staat iedereen naar weer naar buiten te kijken. De concentratie wordt lastig. Het is nu al een topdag. Groeten van Sharon uit Weert. Nou, dankjewel voor je bericht, Sharon. En iedereen die bericht heeft gestuurd. Morgen weer nieuwe Minuut van Limburg. Via de WhatsApp op 06333.

0: samen met Olivia Dean en Rain Me In. Duurt niet heel lang meer, maar de top 40 update van vandaag komt eraan. Vier hits uit de lijst der lijsten. Met Sarah Larsson en The Midnight Sun. En misschien wel een nieuwe nummer 1 van de grote Nederlandse top 40. Die je zo gaat horen en het wordt een gegarandeerde Polonaise. Oftewel, cheerio!
1: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
6: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
7: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
6: Voor pallets van 100 kilo?
7: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
13: Genoeg.
14: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
0: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
20: Goedemorgen. Dermatologen maken zich grote zorgen over zogenoemde skincare routines die rondgaan op sociale media. Dat meldt het AD. In die make-up filmpjes adviseren influencers om allerlei crèmes en poeders over elkaar op je huid te smeren. Die adviezen kunnen juist voor veel huidproblemen zorgen, zegt ook deze arts.
1: Als een kind bijvoorbeeld heel veel gaat schoonmaken en heel veel producten gebruikt, dan kun je irritatie krijgen, droogte van de huid. Maar je kunt ook echt een allergie ontwikkelen en dat kan zich echt uiten in eczeem.
20: Hoorde je bij het AD. Voor een goede huidverzorging heb je eigenlijk maar 3 stappen nodig, zeggen experts. Reinigen, eventueel iets om te hydrateren en tot slot zonnebrand. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld, blijkt uit nieuwe cijfers. Het legaliseren van goksites blijkt een belangrijke oorzaak te zijn. Ook is het lastig om van zo'n verslaving af te komen, zegt deze expert bij RTL.
21: Mensen vertellen mij dat een verslaving aan gokken voor hen soms lastiger is dan een verslaving aan cocaïne, omdat ze het casino elk moment van de dag, 24 uur per dag, in hun broekzak hebben zitten en die verleiding er dus ook continu is.
20: Er raken ook steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs zoals ketamine. De meest voorkomende verslavingen zijn nog altijd alcohol en wiet. Opnieuw is er iemand veroordeeld voor de dood van Matthew Perry, de acteur die jarenlang de rol van Chandler speelde in Friends. De persoonlijke assistent van Perry heeft nu 3,5 jaar cel gekregen. Hij was degene die bij Perry de druk ketamine had ingespoten, waaraan hij later overleed. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld. De drugsdealer kreeg eerder 15 jaar cel. En de burgemeester van Groningen vindt dat de overheid eigen gebouwen moet inzetten om de asielcrisis aan te pakken. Groningen springt op dit moment bij om asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen een bed te geven. Maar dat kan maar voor een paar dagen. Ondertussen zijn er genoeg overheidspanden beschikbaar, zei de burgemeester bij Pauw en de Wit.
22: Als Rijk hebben we toch ook genoeg panden. Of het nou een defensieterrein is wat we in het verleden hebben gezien, of leegstaande panden van Rijksvastgoed waar we iets tijdelijks in kunnen doen.
20: Ze is bang dat als er niets gebeurt, mensen straks weer buiten moeten slapen. Dan nog het weer. Veel zon, droog, weinig wind. 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden.
23: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
24: Goedemorgen.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Op vrijdag op Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. Iedere ochtend om 8:30, de top 40 update. Hij is van donderdag 28 mei 2026 met op 1 het huidige brons in de lijst. De ex-alarm schrijft een Teddy Swims op 2. Op 3 Midnight Sun van Zara Larsson. Maar eerst een tip voor de top en dat is een samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Een heel nieuw is het liedje niet, ze maakten hem namelijk al echt een hele tijd geleden. Maar deze maand vonden ze eindelijk dat het moment was om hem uit te brengen. En de kans is ook nog eens aanwezig dat hij morgen gewoon de top 40 binnen gaat komen. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran. Vandaag in de update op
0: 4.

maand in de enige echte. Schiet niet echt als een raket omhoog, maar stijgt iedere keer wel een aantal plekken door. Is ook goed, hè? Of je er nog wat plekken bij gaat snoepen, dat zullen we morgen weten tijdens de top 40. Dan door naar nummer 2. Een liedje dat al bijna een half jaar in de lijst te vinden is. Een aantal weken geleden dreigde die eruit te zakken, maar het heeft zichzelf verpakt. En dat is maar goed ook, want dit is de periode van het jaar waar het hele liedje om draait. Het is Midnight Sun van Zara Larsson. Ze komt natuurlijk uit Zweden. Vanaf eind mei zijn daar plekken waar de zon gewoon niet tot nauwelijks meer ondergaat. Dat is de Midnight Sun waar ze over zingt.

vandaag. Het is 28 mei 2026. Deze gaat als volgt archief in. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It op 4. Teddy Swims en Mr. Know-It-All 3. En Sarah Larsson met Midnight Sun op 2. En dan de nummer 1. Is de meest gestreamde hit van het moment in ons land. En ieder jaar is er weer zo'n echte Hollandse zomerhit. Dit jaar is dat Cheerio, Justin de Wild. Die staat ondertussen gewoon op het erepodium met het brons in handen. En dan is nu de grote vraag.

Ja, het is echt zo. Ik ga het even terugzoeken. We hebben elk jaar een Hollandse zomerhit. We begonnen met zwemmen in Bacardi Lemon. We hadden de Engelbewaarder. We hadden zoet, zout, zuur. Wat hadden we nog meer? Nou, weet je, nu is het dit jaar deze Cheerio van Justin de Wild. In ieder geval de nummer 1 in de top 40 update vandaag. En misschien in de grote lijst ook wel. Maar dat hoor je morgen vanaf 3 uur op Q.

0: is toch een goede track ook weer. Hè? Rumors. Thomas Graves staat op Q-Music Limburg met zo direct om 10 uur het foute uur. Met daarin alleen maar liedjes die je kent, maar waarvoor je je schaamt dat je ze ook mee kunt zingen. Straks om 10 uur mag het, geen enkel probleem. En voor zometeen krijg je onder andere Zoe Levi, Chris Brown komt eraan en deze grote hit van Samber. Oh, wacht even. Deze grote hit van Samber. Ik heb ook deze voor je, die is ook zo ontzettend lekker. Even kijken, waar had ik hem ook alweer? Deze. Oh, trouwens, dat stukje dat nou komt, als je denkt dat dat een man is, dat is niet. Ik zal je even laten horen hoe het origineel klinkt. Dit stukje, weet je wel? There's no going back. Is Katie zelf. Hè? Ik heb het even iets versneld, verhoogd en dan krijg je... There's no going back. Is gewoon Katie zelf. Zometeen krijg je de hele track Dark Horse.
1: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
9: Oranje fans

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Q-Music Limburg Nieuws.
6: Goedemorgen. Steeds meer mensen raken verslaafd aan online gokken. Meer dan 3000 mensen werden daar vorig jaar voor behandeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Het legaliseren van goksites lijkt een belangrijke oorzaak te zijn. En ook is het lastig om van zo'n verslaving af te komen, zegt deze expert bij RTL.
7: Mensen vertellen mij dat een verslaving aan gokken voor hen soms lastiger is dan een verslaving aan cocaïne. Omdat ze het casino elk moment van de dag, 24 uur per dag, in hun broekzak hebben zitten. En die verleiding er dus ook continu is.
6: Er raken ook steeds meer mensen verslaafd aan designerdrugs. Alcohol- en wietverslavingen komen nog het meest voor. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het gaat om een man van 32 die werkt als autohandelaar. Hij zou op weg zijn geweest naar een stad om daar een auto te verkopen. In een afgelegen gebied is hij aangevallen. De daders zijn nog niet gevonden. De man overleed in het ziekenhuis. Waarom hij werd aangevallen is niet duidelijk. De Consumentenbond waarschuwt voor de TikTok-shop. Die komt half juni naar Nederland. TikTok-gebruikers kunnen er dingen kopen zonder dat ze de app verlaten. De Consumentenbond denkt dat vooral jongeren zo te makkelijk impulsaankopen gaan doen en in de schulden terecht kunnen komen. Mensen met een rolstoel, rollator of scootmobiel kunnen vanaf nu ook over het Pieterpad, de bekende wandelroute van dik 500 kilometer tussen Groningen en Limburg. Wie bijvoorbeeld in een rolstoel zit, kan het grootste deel van dezelfde route afleggen, maar je komt dan geen trappen, steile hellingen of uitgesleten stukken tegen. En deze man is er blij mee, zegt hij bij de NOS.
8: Ik kan weer lekker de natuur in. Ik kan het bos in en ik kan overal met dan dit voertuig. En dat is wat mijn passie is, de natuur.
6: Het Pieterpad is nu de langste wandelroute in Europa die voor iedereen toegankelijk is. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon, droog, weinig wind. 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden vandaag.
9: Even snel iets nodig voor in huis? Bij Retail Park Roermond shop je bij Action, Jisk en Xenos. Slim, verrassend en makkelijk parkeren.
10: Appjes, nieuwsflitsen, live blogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Wat doe je?
5: Ik ben een vakantie aan het boeken.
4: Oh, vakantie? Daar heb ik zin in. Maar waarom nu?
5: Omdat het vakantiegeld super saleweken zijn bij prijsvrij vakanties. En je nu tot wel €600 korting krijgt.
4: Lekker!
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Oh ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Heb jij ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
10: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe

De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's.

0: prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AHA volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
8: Dit is niet normaal meer.
9: Chris?
10: Ja?
9: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
9: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
9: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
6: Lekker zoet.
5: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
7: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
10: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
9: En met extra korting. Zullen we?
10: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid. 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood. Voor maar €1,39.
12: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus.
13: Aldi. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar €1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Q-Music Limburg nieuws. 10 uur.
17: Goedemorgen. Toetsen op school moeten minder belangrijk worden voor diploma's of het overgaan naar een volgend jaar. Dat adviseert de onderwijsraad aan de politiek. De nadruk zou nu te veel liggen op presteren, waardoor leerlingen stress hebben. Scholen zouden toetsen volgens de raad vaker moeten gebruiken om te kijken wat leerlingen nog moeten leren en waar ze extra hulp bij nodig hebben.
18: Wij maken er eigenlijk een punt van dat die verschillende functies vaak door elkaar gehaald worden, waardoor eigenlijk die functie van toetsen als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt.
17: Dat zei de onderwijsraad bij de NOS. Kinderen in groep 8 bewegen even goed als een paar jaar geleden, ook al zitten ze steeds meer op hun telefoon. Dat blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie, waar het AD over schrijft. Bijna de helft van de leerlingen speelt meer dan 3 uur per dag spelletjes op hun telefoon. 15%, zelfs meer dan 5 uur. Maar in de gymzaal scoren ze volgens onderzoekers nog net zo goed op beweegvaardigheid. Ze bewegen wel minder, kinderen komen steeds minder op de fiets naar school en ze spelen minder vaak buiten. Dan even terug naar 2 jaar geleden. Toen stonden Joe Biden en Donald Trump tegenover elkaar in het debat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En Bidens vrouw Jill dacht dat Joe een beroerte kreeg, zegt ze nu in een interview met CBS.
19: I had never ever seen Joe like that before or since. I don't know what happened. As I watched it, I thought, oh my god, he's having a stroke.
17: Biden had geen beroerte, maar Jill schrok er dus erg van, want onder meer gebeurde er dit.
20: The total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
21: I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
17: Trump maakte er handig gebruik van. Biden stapte later uit de race en Kamala Harris werd de democratische kandidaat, maar verloor van Trump. De TikTok-shop komt half juni naar Nederland en er ligt meteen een waarschuwing van de Consumentenbond. TikTok-gebruikers kunnen er spullen kopen zonder dat ze de TikTok-app verlaten. De Consumentenbond denkt dat vooral jongeren zo te makkelijk impulsaankopen gaan doen en in de schulden terechtkomen. Verschillende merken starten meteen met het verkopen van hun spullen via TikTok. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 20 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. Morgen kan het boven de 30 graden worden.
6: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoer. Ontdek de mogelijkheden op ofoer.nl.
7: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
8: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoer is aanstaande zondag gewoon geopend.
7: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
22: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
23: Welcome to the one and only, the original.
24: Dit is
25: het Foute Uur.
24: Non-stop.
23: Q Music is proud.

0: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
8: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
9: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
12: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
13: Peugeot. Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
18: Klopt, minstens 2 dagen per week.
17: En jij?
18: Ik meestal maar 1 keer per maand.
17: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
18: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
17: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
19: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
20: Welcome to the one and only, the original.
21: Dit is
22: het Foute Uur.
21: Non-stop.
20: Q Music is proud.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
3: Helemaal los bij Ethos.
4: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week met Lidl Plus 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting. Zullen we?
3: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Q-Music Limburg Nieuws. 11 uur.
12: Goedemorgen. De aanpak om jongeren buiten de zware criminaliteit te houden met speciale programma's werkt niet. Dat zeggen experts tegen onderzoeksprogramma Zembla. De overheid geeft ieder jaar 100 miljoen euro uit aan voorlichting, games en theatervoorstellingen. Maar het effect van die projecten is vaak niet duidelijk, zegt deze Zembla-verslaggever bij de NOS.
13: De aanbieders van al dit soort programma's die komen met een heel mooi verhaal bij de gemeente. Ja. Dat zien wij ook, dat staat er overal bij hoe ons programma werkt. En dan denkt die ambtenaar, oh gelukkig, want dan heb ik een oplossing. Dus die gaan daar dan op inzetten.
12: En dat is volgens de experts weggegooid geld. Een aantal huurwoningen dat is verkocht is opnieuw gestegen. En daardoor is de huurwaardigheid van huurwoningen weer afgenomen. Afgelopen maanden werden wel voor het eerst minder huurwoningen verkocht dan een jaar geleden. Door nieuwe huurregels werd het bezitten van een huurwoning voor investeerders minder aantrekkelijk. Het kabinet wil een aantal van die regels weer aanpassen. Huurwoningen werden vooral gekocht door mensen die voor het eerst een huis kopen. Italië legt beslag op meer dan €200 miljoen aan bezittingen van een overleden maffiabaas. Het gaat om Matteo Messina Denaro. Het zou een van de bazen zijn geweest van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Hij overleed 3 jaar geleden in de gevangenis. Denaro werd veroordeeld voor de moord op anti-maffia-rechters en voor dodelijke bomaanslagen in de jaren 90. Rotterdam plaatst vanaf vandaag geluidscamera's om verkeerslawaai aan te pakken. Als een auto boven de geluidsgrens van 80 decibel komt, worden de beelden van de auto opgeslagen. Dit is vergelijkbaar met het geluid van een stofzuiger, een blender of een dieseltrein. Rotterdam heeft al langer last van lawaai door verkeers-ASO's. Volgens de wethouder worden bewoners en ondernemers horendol van hard optrekkende auto's, motoren, knalpijpen en andere gemotoriseerde herrieschoppers die tekeer gaan. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 20 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. En morgen kan het boven de 30 graden worden.
14: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
15: Wie zegt dat je geen parket over vloerverwarming kunt leggen? Bloemenparket Kerkrade doet het al 20 jaar met succes. Want wij weten precies wat erbij komt kijken. Bloemenparket Kerkrade. 50 jaar kennis, ervaring en liefde voor vloeren.
16: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Bloemenparket Kerkrade. 50 jaar vloeren met passie en vakmanschap.
17: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet normaal
9: meer. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo. 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Hallo dames en heren bij de radio. Papa wilt iets zeggen.
10: Klopt, het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
9: Wat is dat?
10: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €600 korting.
9: Wie heeft daar nou geen zin in?
11: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
12: Honda, the power of dreams.
9: Heb jij ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrij vakanties.
13: Zomerse topdeals bij Van Halen. Shop nu kindersandalen al vanaf €9,99. In de winkel of op vanhalen.nl. Van Halen, omdat we van schoenen houden.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Music. Je luistert naar Q-Music.

0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
7: Kippie.
8: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
11: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
10: En met extra korting. Zullen we?
11: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa!
15: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3 sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
18: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
19: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
20: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
21: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
22: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix, 4 voor €10. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
26: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
27: Limburg nieuws, 12 uur.
28: Goedemiddag.
0: De kwaliteit van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag moet omhoog. Dat zegt regeringscommissaris Mariette Hamer tegen de NOS.
1: Heel vaak gaat dat vrij intuïtief. Kennen we iemand? Kennen we een bureau? Of hebben we toevallig een advocatenkantoor? Dus er wordt eigenlijk te weinig over nagedacht. Welk bureau heb ik nu precies nodig?
0: Het gaat nu nog te vaak mis en dan kan de schade groot zijn. Bijvoorbeeld als iemand wordt beschuldigd, maar het niet duidelijk wordt wat er echt is gebeurd. Hamer wil dat er een nieuwe organisatie komt die dit soort onderzoek gaat doen, volgens wettelijke kwaliteitseisen. De politie heeft samen met het Nationaal Cybersecurity Centrum een groot crimineel botwerk opgerold. Het bestond uit een netwerk van zeker 17 miljoen apparaten, zoals computers en smartphones, die waren geïnfecteerd met schadelijke software. Die worden dan aangestuurd om cyberaanvallen uit te voeren. De eigenaren van de apparaten merken daar vaak niks van. De servers die ervoor werden gebruikt stonden in Nederland. Steeds meer jonge vrouwen denken na over een cosmetische ingreep, zoals een borstvergroting. Dat meldt het 1 Vandaag Jongerenpanel na onderzoek. 6 op de 10 overwegen het en ongeveer een kwart zet ook door. Zoals deze vrouw die keus voor een buikwandcorrectie.
2: Het was gewoon altijd een onzekerheid die speelde. Dus als ik aan het zwembad zat met mijn kinderen, was ik vooral bezig over hoe ik goed kon zitten, zodat je dat niet heel erg zag. In plaats van dat ik er echt in een moment kon zijn en kon genieten.
0: Ook mannen denken na over veranderingen aan hun uiterlijk. Van hen maakt 1 op de 10 er werk van. Het vorig jaar wegbezuinigde programma Kids Top 20 maakt een doorstart op TikTok en wel met een AI-presentatrice. Oud-presentatoren zijn kritisch en verbijsterd. Volgens de producent gaat het om een test. Die zegt dat mensen ook kritisch waren toen het programma begon, terwijl de jeugd het wel leuk vond. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 20 graden op de Wadden tot 27 graden in Limburg. En morgen kan het boven de 30 graden worden.
3: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel 1000 euro inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoor. Ontdek de mogelijkheden op ofoor.nl.
7: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
13: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoor is aanstaande zondag gewoon geopend.
27: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
28: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar 13 euro. Kom die goede haardag maar halen bij.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
12: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
17: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Oranje fans opgelet,

0: aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. AH Barbecue Saté en Shashlik, nu 1 plus 1 gratis. En alle Nivea, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu bij Quantum, tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Q-Music Limburg, nieuws.
8: Goedemiddag. In het stadhuis van Den Haag heeft een zwaar bewapend arrestatieteam een man aangehouden. Hij is met een zwarte blinddoek om naar buiten gevoerd. Even daarvoor werd bekend dat het stadhuis en de bibliotheek werden ontruimd vanwege een verdachte situatie. De omgeving is afgezet door de politie en trams worden omgeleid. Er moet een nieuwe organisatie komen voor onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat zegt de regeringscommissaris Mariette Hamer. Nu is kwaliteit van onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag vaak niet goed genoeg, zegt ze bij de NOS.
9: Heel vaak gaat dat vrij intuïtief. Kennen we iemand? Kennen we een bureau? Of hebben we toevallig een advocatenkantoor? Dus er wordt eigenlijk te weinig over nagedacht. Welk bureau heb ik nu precies nodig?
8: Voor mensen die een melding doen vanwege grensoverschrijdend gedrag is slecht onderzoek soms erger dan wanneer er niks gebeurt. De Europese Commissie heeft een boete opgelegd van €200 miljoen aan Chinese webshop Temu. Het bedrijf heeft Europese wetten overtreden omdat het te weinig deed om de verkoop van illegale producten tegen te gaan. Zo voldoet een groot deel van de opladers die je op Temu kunt kopen niet aan Europese veiligheidsregels, net als babyspeelgoed. Het is tot nu toe de hoogste boete die de EU oplegt vanwege het overtreden van digitale wetgeving. Op TikTok kan je binnenkort met één druk op de knop producten kopen. Als een influencer producten laat zien, verschijnt er een knop om het meteen te kopen. De Consumentenbond maakt zich grote zorgen.
10: Achteraf betalen zijn ook beschikbaar en daar zitten wat ons betreft grote zorgen. Zeker voor jongeren, want op die manier raak je kwijt het overzicht over al je betalingen en liggen schulden op de loer.
8: Verschillende merken starten meteen met het kopen van verkopen van hun spullen via TikTok. En dan nog het weer via Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 27 graden. Morgen kan het boven de 30 graden worden met kans op onweer.
11: De coolste voetbalschoenen. De vetste games. Het tofste speelgoed. Bij Retail Park Roermond vind je het allemaal. Geen saaie winkels, geen urenlang geslenter, maar gezellig shoppen voor jong en oud.
12: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
13: Tijd voor avontuur.
7: nostalgie? Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
13: Merk het tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
14: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oranje fans

0: zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
4: Het is niet normaal meer.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.

Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
2: Kippie.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
4: e-boekhouden.nl. Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
9: Lekker zoet.
8: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
10: Aldi, creëer je favoriete buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
9: Dat is nog eens voordeel.
11: Ja, dus... Aldi.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
22: Honda, the power of dreams.
23: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
24: Dit is niet normaal meer.
25: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol.

Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: Goedemiddag.
1: Er zijn geen explosieven aangetroffen in het stadhuis van Den Haag. Het stadhuis en de omliggende panden werden vanmorgen ontruimd. Een man had zich bij de beveiliging gemeld met dat hij een bom bij zich had, vertelt een politiewoordvoerder bij Den Haag FM.
2: Het gaat om een 28-jarige man uit Den Haag. Die man is bij ons bekend met mogelijk verward gedrag.
1: De man werd aangehouden en in zijn onderbroek en met een blinddoek om meegenomen. Het stadhuis en de omgeving is inmiddels weer vrijgegeven. Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen mogen niet zomaar meer worden doorzocht. Ook niet als ze daar zelf toestemming voor geven. Er wordt soms gezocht naar foto's van extreem geweld of wapens. Maar volgens de inspectie kan een asielzoeker zich gedwongen voelen om zijn telefoon af te geven voor onderzoek, uit angst om misschien niet te worden toegelaten. Een deel van de verzameling koloniale objecten van het Koninklijk Huis is onrechtmatig verkregen. Het is gebleken na onderzoek van de collectie van het Koninklijk Huis. Het gaat bijvoorbeeld om wapens en een schild uit voormalig Nederlands-Indië die na militaire acties zijn meegenomen en vervolgens aan het Koninklijk Huis zijn gegeven. Nog voor het einde van het jaar wil de onderzoeker van de spullen in gesprek met het land van herkomst. Een Franse toerist heeft op Sardinië geprobeerd om 40 kilo strandzand mee naar huis te nemen. De douane ontdekte het zand samen met schelpen en witte kiezels tijdens een controle op de veerboot naar Frankrijk. Sinds 2017 is het verboden om natuurlijke materialen vanaf het Italiaanse eiland mee te nemen. De vrouw riskeert nu een boete van maximaal €3000. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 27 graden. Morgen kan het boven de 30 graden worden, wel met kans op onweer.
3: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
4: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
5: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loods. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
6: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/BNDL en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hits. Q.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Voordat ik hier manager werd, had

0: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Samsung smartphones tijdens de vakantiegelddeals. Bestel de beste voor jou

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld.
10: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
14: Non-stop.

0: broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
1: Kippie.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
11: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Prijsfavorieten van Albert.

0: U werkt met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
3: Goedemiddag. Vakbonden FNV en CNV stoppen met de gesprekken met het kabinet over de sociale zekerheid. Dat zeiden de voorzitters na een gesprek met ministers op het Catshuis. Ze hadden gedreigd met acties als de bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA niet helemaal van tafel zouden gaan. De vakbonden vinden dat die bezuinigingen toch nog boven de markt hangen. Ze willen wel in gesprek blijven met werkgevers. Het stadhuis van Den Haag en de omliggende panden zijn weer toegankelijk. Eind van de ochtend moest iedereen naar buiten omdat een man zich bij de beveiliging had gemeld met dat hij een bom bij zich had, vertelt een politiewoordvoerder bij Den Haag FM.
4: Het gaat om een 28-jarige man uit Den Haag. Die man is bij ons bekend met mogelijk verward gedrag.
3: Er zijn uiteindelijk geen explosieven gevonden en de man is aangehouden. Ongehoord Nederlands presentatrice Raisa Blommesteyn is veroordeeld tot een taakstraf van 30 uur... waarvan 10 uur voorwaardelijk voor belediging op X. Bij een video waarop geweld te zien was gebruikte ze een onnodig kwetsende term voor mensen van kleur. Opiniemaakster had haar kritiek op het migratiebeleid op een andere manier kunnen uiten, zegt de rechter. Ook is ze volgens het Hof terecht veroordeeld voor belediging van een Tweede Kamerlid. Van 5 dieren moet opnieuw worden beoordeeld of ze als huisdier gehouden mogen worden. Sinds 2 jaar is er een lijst van dieren die wel in huis gehouden mag worden. En deze staan er nu niet op. De jak, de chinchilla, de Russische dwerghamster, het witstaartstekelvarken en de dromedaris. Als ze onder meer genoeg gewend zijn aan mensen, er een goede manier is om ze thuis te houden en de gezondheidsrisico's acceptabel zijn, mag het mogelijk alsnog. En dan nog het weer van Weerplaza. Zonnig en droog met maximaal 27 graden. Morgen kan het boven de 30 graden worden, wel met kans op onweer.
5: Stiel heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
6: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoor, ontdek de mogelijkheden op ofoor.nl.
7: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
6: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoor is aanstaande zondag gewoon geopend.
8: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op 1 vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
7: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
8: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
9: Kijk op kwf.nl/voor wie.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
16: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
17: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
16: En met extra korting. Zullen we?
17: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
18: Genoeg.
19: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
21: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden.

0: voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: It's playtime.
6: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
1: Kippie.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
3: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
5: e-boekhouden.nl. Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
2: Yes!
3: Slide de zomer in met de Van Haren topdealweken. Villa badslippers voor het hele gezin. Al vanaf 9,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
1: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg

0: deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
6: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
6: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: 50 euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
3: normaal meer. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Q Music Limburg nieuws. 4 uur.
2: Goedemiddag. De staking in het openbaar vervoer gaat door, nu de bonden er niet zijn uitgekomen met het kabinet. Er waren gesprekken op het Catshuis over de sociale zekerheid, maar die zijn afgebroken. Volgens de vakbonden raken de bezuinigingen op onder meer de WW en de WIA ook OV-medewerkers. En daarom gaat het OV plat op 24 juni in de ochtendspits. Het wordt een stuk duurder om via PostNL rouwpost binnen 1 dag te laten bezorgen. Het kostte 1,40 per rouwkaart en dat wordt €3,25. 24 uur rouwpost wordt vanaf half juli bezorgd door een pakketbezorger en dat is een stuk duurder. Het kan niet anders, zegt PostNL.
3: En die verhoging is nodig om dat kostendekkend te blijven doen en daarom houden we ook het alternatief. Dus als mensen zeggen het hoeft niet binnen 24 uur, dan kan die nog steeds met de postbezorger mee en dan blijft het tarief €1,40.
2: En dan wordt de rouwkaart binnen 2 dagen bezorgd. In Duitsland wordt gezocht naar een groep apen, 6 rhesusapen. Die zijn ontsnapt uit een dierenopvang in Witte, vlakbij de Nederlandse grens. Tot nu toe zou er 1 aap zijn gevangen. Het is nog onduidelijk waar de rest uithangt. Een van de dieren zou gespot zijn op een nabijgelegen begraafplaats. En de meest hondvriendelijke gemeente van Nederland is Barendrecht. Onder andere dankzij speciale losloopgebieden met speeltoestellen voor de hond, gratis poepzakjes en extra bankjes voor baasjes. Ook is er een speciale boa die controleert of baasjes de regels naleven. En die is er gekomen op verzoek van andere hondenbezitters die zich ergeren aan andere hondenbaasjes. Het weer van Weerplaza. Het is zonnig bij 22 tot 27 graden. Morgen opnieuw veel zon, af en toe een wolkje en warm. 25 tot 33 graden.
4: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
5: Waar vind je dat nog? Parketvloeren gelegd in de mooiste patronen. Natuurlijk, bij Bloemenparket Kerkrade.
6: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
5: Uw laminaat of PVC-vloer zelf leggen? Dat kan. Met de deskundige begeleiding en levering van Bloemenparket.
1: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol. Op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Jongens, eten!
9: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
10: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
11: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
12: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
14: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
16: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vegan en frisse salades. Kies en mix 4 voor €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
19: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
20: Odido. Q. Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
4: Yes, hij doet het.
5: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Rozer!
3: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
10: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
11: Lekker zoet.
10: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schouderkarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
11: Dat is nog eens voordeel.
10: Ja, dus... Aldi.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Stralend de zomer in met Van Haren topdeals. Shop nu damessandalen al vanaf 9,99. Online of in de winkel. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
18: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
19: Hey, ik kan niet werken vandaag.
18: Hoezo?
19: Sorry, het is WK.
20: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1,399. Mediamarkt.
21: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
23: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
24: Joehoe!
23: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
14: Q-Music Limburg nieuws. 5 uur.
25: Goedemiddag.
4: In het dorp Warffum in Groningen maken ze zich op voor de komst van 150 asielzoekers, waar in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. Komende nachten kunnen ze slapen in een sportcentrum in het dorp. Deze inwoners vinden het prima.
5: Moet je niet zo veel doen? Nee, ja. Ik denk dat we er veel last van zullen krijgen.
12: Geweldig goede zaak van de gemeente om dat te regelen. Ja, die mensen hebben onderdak nodig en die moet geboden worden. Ruimte zat hier.
4: Was bij RTV Noord. De opvang duurt tot maandagochtend. Dan is het afwachten welke gemeente zich daarna beschikbaar stelt. De politie gaat extra opletten in Zandvoort. Afgelopen weekend waren er wat opstootjes in de badplaats. Mensen voelden zich niet veilig en sommige strandtenten gingen inderdaad dicht. Het strand van Zandvoort en het station zijn daarom nu veiligheidsrisicogebieden. De politie heeft dan meer bevoegdheden. Ze mogen bijvoorbeeld fouilleren. Het is warm in ons land, maar het valt nog mee vergeleken met andere landen in Europa. In Frankrijk code oranje met in Parijs zo'n 35 graden. En in andere delen van het land bijna 40 graden. Ook in Spanje tikken ze de 40 al bijna aan. In Rome geldt zelfs code rood. Ook in Engeland en Ierland breken ze hitterecords. En een grote verrassing op tennistoernooi Roland Garros in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij is uitgeschakeld door een Argentijn. Het leek eerst een makkie te worden voor Sinner. Hij stond 2 sets voor, maar hij werd uiteindelijk toch ingemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is zonnig, droog en tussen de 20 en de 27 graden. Morgen wordt het warmer. Het kan dan 30 tot 32 graden worden. Met later op de dag kans op onweer.
15: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy. De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoor. Ontdek de mogelijkheden op ofoor.nl.
24: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
25: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoor is aanstaande zondag gewoon geopend.
26: Appjes, nieuwsflitsen, liveblogs, meningen. De hele dag word je overspoeld met informatie. En ergens daartussen wil je weten wat er echt toe doet. Bundel brengt je elke dag op één vast moment het meest impactvolle Limburgse nieuws. Echte verhalen met diepgang en zonder ruis. Slim geselecteerd door journalisten van De Limburger. Kijk op delimburger.nl/bndl en probeer Bundel nu 6 maanden uit.
27: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week café sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Koeling alarm. Shop nu koelingdekbedden met 20% korting op celesta.nl.
5: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa!
11: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Broodje hamburger voor maar 1 euro. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
9: Kippie.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Serieus? Een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
5: Sorry. Maar het is WK!
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense No-Frost Coolfreeze-combinatie voor €388. Alleen bij Mediamarkt.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en score nu je nieuwe bank.
12: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
14: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
15: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag lichtontharingsapparaten van Brown & Philips Lumea tot €75 korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
16: Q-Music Limburg, nieuws. 6 uur.
17: Goedenavond. Zandvoort en Rotterdam zijn de overlast van jongeren zat op het strand en het stadstrand en nemen daarom maatregelen. De politie krijgt extra bevoegdheden om de jongeren aan te pakken. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten en in Rotterdam was gisteravond een steekpartij met 2 gewonden. Ons land krijgt een eerste dosis van een medicijn tegen het hantavirus. Het gaat om een experimenteel middel dat mag worden gebruikt voor verder onderzoek. De EU gaat proberen nog meer doses te krijgen. Dat mag dan alleen gebruikt worden in geval van nood, bijvoorbeeld als er iemand ernstig ziek is en er nog geen goedgekeurd medicijn beschikbaar is. De gestrande en overleden bultrug Timmy wordt waarschijnlijk dit weekend aan land gebracht. En op het strand van Denemarken zullen ze het dier dan ter plekke onderzoeken. De walvis strandde afgelopen weken telkens voor de Duitse kust. Ondanks meerdere reddingspogingen spoelde die laatst dood aan bij Denemarken. En de Chinese webshop Temu is op de vingers getikt door de Europese Commissie. De webwinkel heeft een boete van €200 miljoen gekregen. Onder andere omdat ze zich niet aan de Europese regels houden. Neem bijvoorbeeld opladers. Die van Temu voldoen niet aan Europese veiligheidsregels. En hetzelfde geldt soms voor speelgoed. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is zondag droog en tussen de 20 en de 27 graden. Morgen wordt het warmer. Het kan dan 30 tot 32 graden worden met later op de dag kans op onweer.
18: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
19: Het begon 50 jaar geleden met hout. Toen kwam laminaat erbij. En nu ook al jaren PVC. Wij kunnen elke vloer maken. 50 jaar vakmanschap in vloeren. 50 jaar bloemenparket Kerkrade.
20: Geen tijd om uitgebreid te shoppen? Bij Retailpark Roermond shop je snel en overzichtelijk. Alles wat je nodig hebt op loopafstand. En parkeren is natuurlijk gratis. Dat is efficiënt winkelen.
19: Bloemenparket Kerkrade. 2 generaties kennis, ervaring en vakmanschap.
0: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: true. I'm still in love with you.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
13: It's playtime.
14: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
15: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
16: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
17: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
20: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
21: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
24: Yes!
25: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
23: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
24: Yes!
26: We gaan nog dicht bij huis.
0: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Oranje fans opgelet,

0: vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Scoor nu zomer- en lentedekbedden met 20% korting op celesta.nl.
1: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
2: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd.

0: korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl.

Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB

De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wat? Nu bij Kruidvat heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Oh, dat is een hele band vol.

0: Goedenavond. Er is tot 2,5 jaar cel geëist tegen de ouders die hun eigen kinderen ontvoerden. Dat gebeurde vorig jaar in Dalfsen in Overijssel. De jongen en het meisje woonden al een paar jaar ergens anders. De ouders namen ze mee. Een dag later werden ze gevonden in België. Zandvoort en Rotterdam hebben het gehad met overlastgevende jongeren. Al dagen is er gedoe. In Zandvoort gaat het vooral om intimidatie bij strandtenten. In Rotterdam was gisteravond een steekpartij met twee gewonden op het strand in Nesselanden. De politie krijgt nu extra bevoegdheden. Zo mogen ze in die gebieden nu preventief fouilleren. Het is warm in ons land, maar dat valt nog mee vergeleken met andere Europese landen. In Frankrijk code oranje met in Parijs zo'n 35 graden. En in andere delen van Frankrijk wordt het 40 graden. Ook in Italië tikken ze de 40 al bijna aan. In Rome geldt bijvoorbeeld code rood. Ook in Engeland en Ierland breken ze hitterecords. En een grote verrassing op tennistoernooi Roland Garros in Parijs. De nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, ligt eruit. Hij is uitgeschakeld door een Argentijn. Sinner stond 2-0 voor, maar kakte op een gegeven moment in door de hitte. Het is namelijk bloedheet in Parijs, zei ik net al, met ruim 35 graden. Daar had ook de Fransman Kouame last van. Hij wist na bijna 5 uur wel te winnen en zocht na de wedstrijd heel snel verkoeling. Dat deed hij door zijn hoofd in een koelbox te steken die naast de baan stond.
1: You thought that he couldn't turn it around. He's cooling down, he's got his head in the fridge. Well, let's get this guy to an ice bath as well.
0: Ja, dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang zonnig en aangenaam. Morgen kan het anders zijn. Het wordt dan ook zonnig, maar zeer warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er in het zuidoosten kans op fikse onweersbuien.
2: De perfecte keuken. Een keuken die niets te wensen overlaat. Waar luxe hand in hand gaat met gemak. Waar passie en creativiteit samenkomen. Uniek is de standaard. Ofoer. Ontdek de mogelijkheden op ofoer.nl.
3: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Iets minder uniek, maar wel prettig. Ofoer is aanstaande zondag gewoon geopend.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
3: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo-packs Kruidvat-luiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon kozijnen. Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes.
16: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor

0: euro korting. En snacks en snoep tot 25% korting op de meest getoonde prijs.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Een nieuwe grill. Op ons terras.
4: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Alleen bij Mediamarkt.
5: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
6: Lot, je bent op de radio, hè?
5: Weet ik heb een belangrijke mededeling.
6: Over de vakantiegeld Supersaleweken?
5: Ja, dat wou ik dus zeggen.
6: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
7: Bij Ter Stal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Broodje hamburger voor maar €1. Alleen vandaag op de dag van de hamburger.
9: Kippie.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Q-Music Limburg, nieuws. 8 uur.
14: Goedenavond. De overheid gaf afgelopen jaren bijna €2 miljoen uit aan privévluchten voor ministers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Eerder was er kritiek op een privévlucht van defensieminister Jessukus naar Cyprus. Die trip kostte bijna €1 ton. Maar oud-defensieminister Brekelman spant de kroon. Zijn reis naar Canada en Irak was het duurst, meer dan €180.000. Justitie heeft 18 jaar cel geëist tegen een man van 24 jaar. Hij zou bijna een jaar geleden een man van 21 hebben doodgeschoten in Coevorden. Mogelijk wilde hij voor de dodelijke schietpartij een vriend van de verdachte ontvoeren. Waarom is niet bekend. Er komen binnenkort even geen Filipijnse au pairs meer naar ons land. Nieuwsuur meldt dat ze vanaf 1 juli geen visum meer krijgen, na signalen dat de au pairs slecht worden behandeld. Er zijn klachten dat ze slecht betaald krijgen en soms ook zwaar schoonmaakwerk moeten doen. Die misstanden zijn er al jaren. En in Rotterdam zijn vandaag de veelbesproken geluidscamera's geplaatst om herrie in het verkeer aan te pakken. Zoals hard optrekkende auto's, knallende uitlaten en veel getoeter. Met andere woorden...
15: Scheid hebben aan anderen. En,
16: zo hard mogelijk rijden, pochen met auto's.
15: Ja.
16: Rotterdammers pochen eigenlijk niet.
14: Was bij Rijnmond. Mensen die worden gepakt krijgen een waarschuwing, nog geen boete. Het gaat om een proef, maar met de geluidscamera's heeft Rotterdam wel een primeur. En tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen kan het anders zijn. Het wordt dan ook zonnig, maar heel warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
17: Profiteer van de TV-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
4: Rozer!
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Palette Gel 750 ml voor maar 1,48. Of Solocheck oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
6: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
7: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
8: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Attap.
8: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting. Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
5: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
6: Honda, the power of dreams.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
12: Lekker zoet.
11: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
13: Dan gaan we vieren.
14: Aldi. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
16: Dat is nog eens voordeel.
15: Ja,

0: tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
1: Renault.
2: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroom.

0: net balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 9 uur.
4: Goedenavond. Verkeersboetes worden volgend jaar nog duurder, dan melden bronnen aan de Telegraaf. Ondanks dat de Tweede Kamer dat niet wil. Het kabinet verhoogt de boetes opnieuw omdat ze meestijgen met de inflatie. Daardoor gaan de bedragen bijna 3% omhoog. Rijd je door rood of geef je geen voorrang, dan kost je dat straks ruim €328. In het dorp Warfum in Groningen maken ze zich op voor de komst van 150 asielzoekers, waar in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. Komende nacht kunnen ze slapen in een sportcentrum in het dorp. Warfum doet dit na een oproep van asielminister Van den Brink, zegt de burgemeester tegen RTL.
5: Daar moet je even over nadenken. Je moet ook even goed in gesprek. Dus we zijn van tevoren ook met mensen in het dorp in gesprek gegaan.
4: De opvang duurt tot maandagochtend. Dan is het afwachten welke gemeente zich daarna beschikbaar stelt. Dan naar België. Daar houdt het openbaar vervoer morgen een minuut stilte. Het is voor de slachtoffers van het ongeluk in Buggenhout deze week. Toen botsten een schoolbusje en een trein op elkaar. 2 kinderen en 2 volwassenen kwamen daarbij om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En als je op vakantie gaat, vraag je dan de buren om een oogje in het zeil te houden. Nou, dat doet bijna 70% van de 55-plussers, blijkt het onderzoek. Daarbovenop zorgt deze groep ook voor andere maatregelen, zoals alarmsystemen, bewegingsgevoelige verlichting en tijdschakelaars. 55-minners gebruiken minder beveiligingsmaatregelen en schakelen ook minder vaak de buren in. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen zondag, maar wel heel warm. 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: en teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
1: Adtap.
0: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
5: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
3: Nu bij Dirk. Vivera. 1,49. Heel lekker en super voordelig.
9: Altijd onderweg. Altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
11: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
11: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
17: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
15: Mmm, lekker zoet.
17: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar €1,95.
18: Aldi. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
19: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
15: Dat is nog eens voordeel.
19: Ja, dus... Aldi.
20: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sands.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
9: It's playtime.
10: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
11: Bij Terstal zijn we een tikkie eigenwijs. We hebben nu al de leukste leuke korte broeken, de beste luchtige lentebloesjes, toffe tops, brute shirts en zieke sokken. Te veel om op te noemen. Alles voor een frisse, vrolijke lente. En zo lief geprijsd. Voel je ze ook? Lentekriebels? Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda.

0: of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1,289. Wip snel even langs bij.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB.

0: Goedenavond. In Uithoorn zijn honderden mensen op de been. Voor- en tegenstanders demonstreren vanwege de komst van een AZC. De gemeente besloot vandaag dat er plek komt voor 250 mensen. PVV-leider Wilders is ook naar de demonstratie gekomen.
1: AZC, weg ermee! AZC, weg ermee! Fijne avond en heel veel succes!
0: De ME houdt beide groepen uit elkaar. Eerdere demonstraties in Uithoorn liepen uit de hand. De overheid gaf afgelopen jaren bijna 2 miljoen euro uit aan privévluchten voor ministers, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Eerder was er kritiek op de reis van defensieminister Jazoukas naar Cyprus. Die trip met een privéjet kostte bijna een ton. Maar oud-defensieminister Brekelmans spant de kroon. Zijn reis naar Canada en Irak was het duurst, ruim 180.000 euro. De politie had het eerder vandaag druk in Amsterdam. Een man van 58 bedreigde in een woning een vrouw met een vuurwapen. De omgeving werd tijdelijk afgezet en zwaar bewapende agenten drongen het huis binnen om de man op te pakken. De twee kenden elkaar en er zou ruzie zijn geweest. En slecht nieuws voor mensen die zich verheugden op een tentoonstelling over zeer kostbare zilveren topstukken in het Fries Museum in Leeuwarden. Die tentoonstelling wordt een paar maanden uitgesteld. Er zijn namelijk signalen dat het zilver niet veilig is. De directeur van het Fries Museum wil er verder geen details over geven. En dan nog het weer van Weerplaza. Morgen zonnig, heel erg warm, 25 tot 33 graden. En aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Zullen we?
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Nu bij Quantum tot wel 60% korting op alles voor je tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: It's playtime.
5: Eerst komt de korting, dan kom jij. Dit is jouw moment. EasyToys.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Roger!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Nu extra Pink Friday korting en spannende deals. EasyToys.nl.
10: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
13: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Nu bij Scapino WK-deals met kortingen tot 50%.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox,

Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB

0: Goedenavond. In Uithoorn waren vanavond honderden mensen op de been. Voor- en tegenstanders demonstreerden vanwege de komst van een AZC. Ook PVV-leider Wilders was bij de demonstratie. De gemeente besloot vandaag dat er plek komt voor 250 mensen. Het werd even onrustig toen tegenstanders voorstanders bekogelden met eieren en flesjes. De ME is aanwezig en inmiddels is het weer rustiger. Verkeersboetes worden volgend jaar nog duurder, dat melden bronnen aan de Telegraaf, ondanks kritiek van de Tweede Kamer. Het kabinet verhoogt de boetes opnieuw omdat ze meestijgen met de inflatie. Daardoor betaal je voor de meeste overtredingen een paar euro tot zo'n tientje meer. Dan naar België. Daar houdt het openbaar vervoer morgen een minuut stilte. Het is voor de slachtoffers van het ongeluk in Buggenhout deze week. Toen botsten een schoolbusje en een trein op elkaar. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. En het gaat maar door, de kritiek op de allereerste elektrische Ferrari. Fans haten design en het nep brullende motorgeluid. Ook journalisten vinden er wat van, zoals deze journalist van Autoweek.
1: Ja, ik schrok toch eigenlijk wel een beetje wat ik ook verwacht had. Dit niet. Ik heb nog geen collega's daar gehoord die zeiden van... Wow, wat een prachtige auto. Of wat heeft Ferrari dit magnifiek gedaan.
0: Ja, ook een voormalig directeur van Ferrari vindt de elektrische Ferrari helemaal niets.
2: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Ja, hij zegt, ik hoop in elk geval dat ze het paardje, het Ferrari-logo, eraf halen. Dit is een auto die de Chinezen zeker niet zullen namaken. En dan nog het weer van Weerplaza. Morgen wordt het tropisch, zonnig, maar heel warm dus. 25 tot 33 graden. Aan het eind van de middag is er kans op fikse onweersbuien.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: kerstfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor 59 cent... en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
8: Lekker zoet.
7: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Bruno.
11: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
8: Dat is nog eens voordeel.
7: Ja, dus... Aldi.
12: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Lieve kips, Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Q-Music Limburg, nieuws. 12 uur.
9: Goeienacht. Asielminister Van den Brink heeft afgelopen avond het aanmeldcentrum in Ter Apel onverwachts bezocht. Hij riep gemeenten opnieuw op om snel opvangplekken te regelen. 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel slapen vannacht in het Groningse dorp Warfum. Dat heeft op maandag noodopvang geregeld. Het was afgelopen avond onrustig in Uithoren om de opvang van 250 asielzoekers. Er waren voor- en tegenstanders op de been. Toen de voorstanders werden belaagd met eieren en flessen, greep de politie in. Geert Wilders was er ook en sprak de tegenstanders toe. Hij zei dat onze

0: mensen worden vervangen en pleiten voor remigratie. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden afgeblazen. En de Engelse darter Luke Littler heeft voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De wereldkampioen versloeg in de finale zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee darters in de finale in Londen stonden. De Nederlander Michael van Gerwen is nog altijd recordhouder met 7 overwinningen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht is het met 13 tot 20 graden best nog warm. Morgen wordt met 30 tot 33 graden een hete dag. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien. En tot zover het ANP nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De problemen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel moeten voor de zomer zijn opgelost. Dat zei asielminister Bart van den Brink tijdens een onverwachts bezoek aan het centrum. Hij riep gemeenten in het hele land op om snel opvangplekken te regelen. Deze nacht slapen 90 mensen voor wie geen plek is in Ter Apel in het Groningse Warffum. De man die een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Wenen is veroordeeld tot 15 jaar cel. Een Oostenrijkse rechtbank heeft hem op alle punten schuldig bevonden. Vlak voor hij in de zomer van 2024 wilde toeslaan, werd hij opgepakt. Alle drie de concerten van Taylor Swift in Wenen werden toen afgeblazen. Er komt in IJsland een referendum over lidmaatschap van de Europese Unie. Daar heeft het parlement mee ingestemd. Het referendum is eind augustus en de grote vraag is of de onderhandelingen over toetreding moeten worden hervat. IJsland wilde in 2009 al EU-lid worden, maar de onderhandelingen met Brussel liepen vast en liggen stil sinds 2015. En tijdens het WK voetbal mogen er op speeldagen geen drones vliegen boven de stadions in Amerika. En dat geldt ook voor evenementen met supporters, zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit. Wie zich niet aan de drone-regels houdt, zal er spijt van krijgen, want overtreders riskeren een boete tot $100.000. Dan het weer van Weer Online. Het is best een warme nacht, 13 tot 20 graden. Morgen wordt het heet, maximaal 33 graden. Later in de kustgebieden koeler door wind van zee. Verder zonnige periode en in de middag en avond fikse regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop

nacht. Het Israëlische leger staat op een zwarte lijst van de VN vanwege seksueel geweld. Ook Rusland staat op die lijst, blijkt volgens het Franse persbureau AFP uit een rapport. Daarin werd al de Palestijnse terreurbeweging Hamas genoemd. Maar nu worden ook Israëlische en Russische militairen gezien als daders van seksuele misdrijven. Minister Bart van den Brink roept alle gemeenten in ons land op om snel opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Afgelopen avond was hij onverwacht in het overvallen.